0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Oostenrijk zijn twee vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat zij bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitser liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens hun val een hoogspanningskabel bij het ongeval. De Russische president Poetin zegt te denken dat er een einde komt aan de oorlog in Oekraïne. Na de militaire parade voor de overwinningsdag sprak hij opnieuw over een mogelijke ontmoeting met president Zelensky bij een langdurig vredesakkoord. Poetin zegt het liefst met voormalig bondskanselier Gerhard Schröder te willen praten als onderhandelaar. De twee koesteren al jarenlange vriendschap. Corendon stopt na het WK voetbal van komende zomer als hoofdsponsor van het nationale elftal van Curaçao. Topman Atilay Uslu is ontevreden omdat Dick Advocaat niet terugkeert als bondscoach. De Curaçaose Voetbalbond houdt vast aan Fred Rutte als bondscoach voor het nationale team, ondanks steun voor Advocaat vanuit internationals en sponsor Corendon. Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in Den Bosch. De slachtoffers zijn aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen niet levensbedreigend. Over de toedracht is nog veel onduidelijk. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt camerabeelden, getuigen en sporen op straat. Tot besluit het weer. Vannacht blijft het droog met brede opklaringen en regionaal wat wolken. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland. Zondag blijft het droog met een afwisseling van wolken en zon. De temperatuur komt uit op 12 graden in de kustgebieden tot plaatselijk 20 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En de stadsderby in Praag tussen Slavia en Sparta is zaterdagavond volledig ontspoord. Met een 3-2 voorsprong voor Slavia bestormden supporters het veld diep in de blessuretijd. Ze belaagden spelers en officials met fakkels en vuurpijlen. Slavia kon in eigen huis landskampioen worden, maar het duel eindigde in grote chaos. Het Nederlandse cruiseschip Hondius arriveerde zojuist bij Tenerife. Het schip ankert nabij Granadilla de Abona, aan de zuidkant van het eiland. Later deze ochtend worden passagiers met kleine motorboten en barkassen naar de wal gebracht. Ze reizen daarna direct door naar het vliegveld. Bagage blijft aan boord. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie gisteren 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken in de middag. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen tijdens een wingsuitsprong tegen elkaar gebotst en neergestort. Een 32-jarige Zwitserse verkeert in kritieke toestand nadat ze bewusteloos raakte en in een rivier belandde. Een 48-jarige Duitse liep zware verwondingen op. Beide vrouwen raakten tijdens een val een hoogspanningskabel bij het ongeval. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen stapelwolken en zon elkaar af, met de meeste bewolking in het noorden en noordwesten en de meeste zon in het midden en zuiden. De temperatuur ligt tussen 9 en 14 graden, met een matige noordoostenwind in het binnenland en vrij krachtige wind langs de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: See you later, alligator.
4: Well, I

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en gezant Steve Witkoff hebben zaterdag in Miami gesproken met de Qatarese premier Al Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol. Bij demonstraties rond het AZC in Ter Apel heeft de politie zaterdag 5 mensen aangehouden. De aanhoudingen zijn verricht voor belediging, het niet kunnen legitimeren en het afsteken van vuurwerk. De demonstraties verliepen verder zonder grote incidenten. De laatste actievoerders vertrokken even na 3 uur. En Israëlische luchtaanvallen hebben gisteren zeker 17 doden veroorzaakt in Libanon. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land. Een drone van Hezbollah verwondde in Noord-Israël 3 militairen, van wie 1 zwaar gewond. Ondanks het staakt het vuren dat sinds 17 april van kracht is, gaan aanvallen aan beide kanten door. Een uitbraak van het zeer besmettelijke norovirus heeft op het cruiseschip Caribbean Princess meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek gemaakt. Het schip vaart rond in de Cariben en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een kantoorgebouw. Daar runde een goksyndicaat tientallen illegale gokwebsites. De arrestanten zijn voornamelijk buitenlanders, waaronder 228 Vietnamezen en 57 Chinezen. Velen waren het land binnengekomen op verlopen toeristenvisa. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En ook een uitbraak op het cruiseschip Caribbean Princess van het zeer besmettelijke norovirus. Daar zijn meer dan 100 passagiers en 10 bemanningsleden ziek geworden. Het schip vaart rond in de Caraïbe en vertrok op 28 april uit Fort Lauderdale. De trip van 13 dagen eindigt maandag in Port Canaveral bij Orlando. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia volgt de operatie rond de aankomst van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife op de voet. Het schip waar een uitbraak van het Hantavirus plaatsvond arriveerde zondagochtend bij het eiland. Het koningspaar staat in nauw contact met premier Sanchez en de president van de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Wat is Live is geschreven door Harrison en geproduceerd door Phil Spector. Nou ja, het zou een catchy popnummer worden voor Billy Preston. Daar had hij het officieel voor geschreven. Maar toen hij bij de opnamesessie arriveerde, kwam hij er echter achter dat Preston meer een funky music man was. Ja, in plaats van het met de Beatles op te nemen, legde Harrison het nummer opzij en maakte het een jaar later af tijdens de sessies voor zijn eigen album All Things Must Past.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van 10 tot 11.
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede morgen toegewenst. Nou, en als je aan het ontbijten bent, eet smakelijk. Ik doe het ook. Ik heb hier weer heerlijk spullen om me heen staan. En niet te vergeten natuurlijk het heerlijke kopje koffie. En daarbij de heerlijke mooie muziek uit de jaren 70 en 80. Nou, ik heb mijn lijstje weer boordevol mooie muziek staan. Er zitten ook verzoekjes tussen. Nou, die komen ook gewoon tussendoor mee. Ja, mocht je verzoekjes op voorhand hebben, dat kan natuurlijk altijd. dickiehittijdmachine@outlook.com. Ja, natuurlijk die mijn telefoonnummer weten, maar gewoon ook via de app. Ja, we hadden net de naam Billy ook al, maar we hebben nou een andere Billy en dat is Billy Joel. Hij maakte het mooie nummer in 1984, Uptown Girl.

0: Uptown Girl is geschreven door Joel zelf. En het gaat over een simpele arbeider die een date wil regelen met een vrouw uit de bovenklasse. Het nummer had oorspronkelijk Uptown Girls als titel en werd bedacht tijdens een gelegenheid waarin Joel samen met Christy Brinkley, Whitney Houston en zijn toenmalige vriendin Ellie McPherson was. Maar volgens Joel ging het oorspronkelijk over zijn relatie met McPherson. Ik heb eerst nog even een hele mooie plaat van Gary Rafferty en het gaat om Baker Street.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of

0: Ik vind het altijd een prachtige plaat om te horen. Het kwam van het album City to City. Maar het blijkt in Nederland toch niet zo succesvol geweest te zijn. Maar het lied met als titel een van de bekendste winkelstraten in Londen gaat over de avonden dat Rafferty genoodzaakt was in Londen te overnachten om de zaken rond de opheffing van Steeler's Wheel te regelen. Rafferty verbleef dan bij een vriend die aan de Baker Street woonde en speelde daar gitaar en zong en, om zijn frustratie af te reageren.
1: Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

0: Prachtige Hollandse glorie was dit. Ja, na het matige succes van Nothing Else To Do werd When You're Gone haar grootste succes op haar eigen naam ooit. Uitgaande van de Nederlandse en buitenlandse hitparades. When You're Gone is geschreven door haarzelf en haar echtgenoot Frans Smit. Muziekproducenten traden op als Richard Dubois en Peter van Asten.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Dat nummer dat gaat over een relatie die niet meer werkt. Ja, het is een Engelstalige bewerking van het Duitsstalige nummer Herz aus Glas uit 1987. Die nummer werd een bescheiden succesje in Duitsland met een 24e positie. Een jaar later bracht de band onder de naam Vrijheid een Engelstalige versie uit, genaamd Play It Cool. Hiermee scoorde de band in Zweden een hit, Noorwegen natuurlijk in het hele Nederlandse taalgebied. Het was in de Nederlandse top 40 goed voor de derde positie. Ik heb hier een Nederlandse groep, Ginger Ale. Uit 1971 hebben we het over Scooby-Dap.

0: Ah, een hele apart plaatje uit 1971. Ja, heeft toch in de top 40 gestaan. 7 weken. Nou, de hoogste positie was nummer 11.
1: De Evergreens. De hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

een lekker plaatje uit 1971. Hurricane Smith, Don't Let It Die. Nog een mooie uit de 70er jaren. 1972 om precies te wezen. Het gaat om Axis met het nummer Ela Ela.

Axis, mensen met Grieks bloed. Ela Ela is een single van Axis, is afkomstig van hun album Ela Ela, dat in Nederland onder de naam Someone is uitgebracht. Dat was een van de twee singles van de muziekgroep die de Nederlandse hitparades wisten te vinden. Ja, de andere was getiteld Someone, dus die kwam waarschijnlijk ook van diezelfde LP af. Ik heb trouwens een hele mooie opgezocht van Jimmy Helms en dat gaat op het nummer Gonna Make You An Offer You Can't Refuse.

0: heerlijk rustig nummer op de zondagmorgen. Jimmy Helms, Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. Ja, dit is ook een hele mooie. 1985, het was de allereerste satellietschijf op Radio Monique, live vanaf de Rosser Fans. Het zijn Ashford en Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

Nick Ashford en Valerie Simpson met het mooie nummer uit 1984. De eerste satellietschijf van Radio Monique op de 963. Een nummertje van Cyndi Lauper. Gaan we naar 1986. Het heet True Colors.

0: Een nummer van de Amerikaanse zangeres Cyndi Lauper. Het nummer verscheen op haar gelijknamige album uit 1986. Op 28 augustus van het jaar werd het nummer uitgebracht als eerste single van het album True Colors. Wij doen ook alles in echte kleuren bij Radio Emmeloord.
1: Orange and yellow and purple and green. Orange and purple and blue.
2: This is colorful.

Kayak, de symfonische rockgroep uit Nederland. Wintertime is geschreven door Pim Koopman en Kees van Leeuwen. Werd een bescheiden hitje, ondanks het feit dat de melodie zich vrijwel direct in het hoofd nestelt. De song is een soort ballad over het knisperende gevoel bij de strenge winter. Het lied bevat twee refreinen en met daartussen een intermezzo van eerst accordeon en vervolgens mellotron. Ik heb hier een hele mooie van Melanie en dat heet Stop, I Don't Wanna Hear It Anymore.

mijn vriendin Melanie. Na de middelbare school trad ze met haar gitaar op in koffiehouses in Greenwich Village. Overdag ging ze naar de American School of Drama. Bij een auditie voor een toneelstrip liep ze de verkeerde deur in, waardoor ze op de jonge producer Peter Skykerk stuitte, die haar vroeg wat te zingen. Hij was zo onder de indruk van haar stem en liedjes dat hij haar prompt een contract aanbood. Nou, zo ging het allemaal vanzelf. Prachtig, man. Nummertje van Mel, Mighty Mighty Molly Poly of Roly Poly.

plaatje kwam uit 1972. Mel en Mighty Mighty Roly Poly. Ja, ik was de tijd alweer wat vergeten, maar ik zeg op het klokje. Maar het is tijd om afscheid te nemen. Dit was een uurtje Sunday Morning Breakfast Show. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek en van natuurlijk het muzikale ontbijt. Iedereen bedankt voor de reacties. En de mooie verzoekjes die ertussen stonden. De Sunday Morning Breakfast Show is er volgende week zondagmorgen weer. Ik zou zeggen, geniet straks nog maar even van alle andere programma's. Tot volgende week.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al-Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn aan boord gegaan van het Nederlandse cruiseschip Hondius bij Tenerife. De passagiers en een groot deel van de bemanning worden geëvacueerd vanwege een uitbraak van het Hantavirus. Het vliegtuig voor de Nederlandse opvarenden is inmiddels geland. Spanjaarden verlaten het schip als eerste. Daarna volgen andere nationaliteiten. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is een Qatarese LNG-tanker door de straat van Hormuz gevaren. Het schip Al Karatiyat vertrok vanuit de gasfaciliteit Ras Laffan en bevindt zich nu in de Golf van Oman. Pakistan is de volgende bestemming. Het vaartuig volgde de door Iran goedgekeurde route. Duitsland en Canada hebben zaterdag tijdens een conferentie in Toronto gesproken over het verdiepen van hun samenwerking. Die samenwerking kan worden versterkt op het gebied van kunstmatige intelligentie, energie, kritische grondstoffen en defensie. Duitsland pleit er opnieuw voor dat Canada in Duitsland gebouwde onderzeeërs koopt en zich aansluit bij een Duits-Noors onderzeeërpartnerschap. En de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, en gezant Steve Witkoff hebben in Miami gesproken met de Qatarese premier Al-Thani over Iran. Qatar speelt een sleutelrol in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran. Pakistan is officieel bemiddelaar, maar Qatar vervult achter de schermen een belangrijke rol.
2: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het vrij zonnig en droog, met temperaturen van 11 graden in het Waddengebied tot 16 graden in het binnenland. De matige noordoostenwind is langs de kust vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. You get a positive charge here on Radio Emmeloord.

gaan even het geheugen opfrissen, vrienden. Weten wij nog wie dit was? Nou, ik ga ervan uit dat jullie dat weten, luisteraars van Radio Emeloord. Die hebben wel verstand van muziek natuurlijk. Het was niemand anders dan Afric Simone. En dit was Playa Blanca, de hit uit 1976. Het was zijn laatste hit, maar hij had ervoor nog twee hitjes in het jaar 1975. Dat was Ramaya en Havana. Zo, daar zijn we weer helemaal bijgepraat. Welkom bij Gamma Music Memories. Een uurtje weer volop hier met Mark Botergraven. Zometeen nog een leuke oude alarmschijf voor je uitgekozen. We hebben nog wat tracks voorbij. Later komen zometeen, althans dat later, laat ik het goed zeggen, voorbij komen. Die een beetje vergeten zijn. De vergeten hits noemen wij dat hier bij Emmeloos. De tweede is Diana Ross. De Supreme verlaten. Ging solo. Ja. En dit is uit de jaren 80. Een aardig hit van haar. Touch by Touch.

0: kennen deze formatie vooral van Aquarius en Little Sunshine hier. Maar dit was ook een aardige plaat. Maar het heeft eigenlijk nooit de hitparades bereikt. The Fifth Dimension. Ik weet dat Tom Collins ooit toen de tijd nog een andere uitvoering draaide. Uit Engeland volgens mij voortkomend. Maar goed, deze heren en dames die kwamen dus uit Amerika. En die pikten dit liedje ook op en zetten dat, zoals toen de tijd genoemd werd, op de plaat. Maar het bereikte niet de Nederlandse top 40. Straks een oude alarmschijf. Kan ik dat al vertellen? Ja, dat is een hele romantische van Billy Paul. Maar dit is ook mooi, absoluut. Hier bij Radio Emmeloord, Cat Stevens en de Lady Durbanville.
1: My Lady Durbanville,

bijzondere opname van The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. John Lennon, zijn zoon Julian, die was 3 jaar oud. En die liet een tekening aan zijn vader zien. En toen zei hij de magische tekst, That's Lucy in the Sky with Diamonds. En dat was dus meteen de aanleiding voor de track die we zojuist hier draaiden bij Radio Emmeloord. Het was namelijk zo, in de klas van Julian zat een meisje Lucy genaamd, Lucy O'Donnell. En ja, later heeft zij zich bekendgemaakt bij BBC Radio dat zij in dat...

liedje werd bedoeld. Ze leed namelijk aan een bijzondere ziekte. En zij overleed ook op 47-jarige leeftijd aan die ziekte. De ziekte lupus. En sindsdien is Judy Lennon de beschermheer van de stichting Thomas Lupus Trust. Dat onderzoek doet naar deze ziekte om dat te bestrijden. Verderop met het programma, Vrina Music Memories. Een hele goede stem heeft deze dame. Vele hits ook op haar naam staan. En dit is er echt één van die past in dit programma. Always Be My Baby. Mariah Carey.

0: het heeft echt een hitparade gestaan. Een vrienden van de Nederlandse formatie Highway, zo noemden ze zich. En Kiddy, Kiddy Kiss Me. En volgens directeur-eigenaar van dit station, Dick Overga, kun je hier heel goed op quicksteppen. Nou, weten we dat ook weer.
1: Ja. Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe. De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord.

verboden liefde. Daar werd over gezongen door Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Ja, dat was een heerlijke romantische plaats in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Ja, zeker zoals deze van de Les Humphrey Singers uit het jaar 1971. We fly you to the promised land.

een band uit de jaren 80, Eurythmics. It's Alright, The Baby is Coming Back, jaar 1986. De plaat deed het niet zo heel goed, bleef halverwege in de top 40 hangen. Daarna kwam nog The Miracle of Love, dat deed het nog minder. Toen besloot de band maar van jongens, het is mooi geweest. Dat geldde zelfs voor de Everly Brothers, Don en Phil. De heren hadden zoveel opgetreden dat ze op een gegeven moment elkaar niet konden uitstaan. Maar de periode waar ze elkaar nog wel konden uitstaan, daar kiezen wij deze hit uit, Claudette.

Go To Rio, door vele zangers op de plaat gezet, zoals dat genoemd werd. En dit was de uitvoering van Claude François, een man die een beetje triest aan zijn einde is gekomen. Vele problemen met financiën en met fans en dat soort dingetjes. Ja, soms hebben artiesten wel een bewogen leven achter hun rug. Ah, even naar Volendam toe, zoals we dat noemen. De Cats.

zul je zeggen, van een paar weken geleden ook gedraaid. Inderdaad, toen hebben we deze plaat ook gedraaid van Elvis Presley. Maar via de website van Radio Emmeloord kwam er een berichtje binnen van iemand die zei van... ik vind het zo mooi, die zware stem in dat achtergrondkoor. Ja, dat achtergrondkoor was de Jordanaires. En die ene man die heeft zo'n mooie basstem. En dan hoor je hem zo heerlijk op die achtergrond. Maar dan nog dieper, nog dieper. En dat was de aanleiding om deze track nog een keer voorbij te laten komen. Richting van het einde van het programma. Van het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Dat is Madonna. En Crazy For You.

0: aankomt dat je dat hebt met de Radio 1. Dat je daar helemaal gek van bent. Vrienden, het programma Music Memories. Ik kijk op de klok. Ja, we hebben nog wel een lange track voor je klaarstaan. Dat is van de Tram.
1: Een gouden
0: greep
1: van hits hoor jij in Music Memories.
0: Ik weet niet of je hem nog kent. Een beetje vergeten klassieke, zoals ik dat wil noemen. Save a place in your heart for me. Ik wens je nog een prettige dag. Houdoe!

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen bij Tenerife. Passagiers worden met kleine bootjes van boord gehaald en daarna naar het vliegveld gebracht. De operatie loopt volgens de Spaanse autoriteiten volgens plan en omvat opvarenden uit 23 landen. Onder meer Nederlanders worden naar Eindhoven gevlogen. De positie van de Britse premier Starmer staat opnieuw onder druk na de zware verkiezingsnederlaag van Labour bij de lokale verkiezingen. Binnen de partij groeit de kritiek op zijn leiderschap en sommige parlementariërs zouden al aandringen op een vertrekdatum. Starmer weigert voorlopig op te stappen, maar mogelijke opvolgers worden al openlijk genoemd. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Salzburg tijdens een sprong vanaf een berg. Volgens Oostenrijkse media kwamen de twee kort na de sprong met elkaar in aanraking, waarna ze hard ten val kwamen. Onderzoek moet duidelijk maken hoe het mis kon gaan. En de Amerikaanse rivierkreeft zorgt op steeds meer plekken voor schade aan sloten en oevers. Volgens waterschappen eten de dieren planten weg en graven ze gangen in dijken en kades. Daardoor verslechtert de waterkwaliteit en verdwijnen andere soorten. Op meerdere plekken worden nu extra fuiken gezet om de kreeften massaal te vangen. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: hele grote hit in 1984 uit de gelijknamige film Ghostbusters. Ray Parker Jr. En ik had destijds op de Commodore 64. Jawel, de Commodore 64 had ik trouwens ook een spelletje. Dat heette dan ook wel Ghostbusters. En dat was afkomstig naar aanleiding van dit nummer en de film uiteraard.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: Ghostbusters, goedemiddag allemaal. Luisteraars, welkom. U staat afgestemd op Radio Ameloord. Muziek vanaf de zeebodem. Daar zijn we weer hoor. Het is zondagmiddag even over de klok van 1 uur. Dat betekent dat ondergetekende Peter Nijdam weer een aantal grammofoonplaatjes mag draaien hier op de zender. En het komende uur uitsluitend vinyl. Ik heb ze weer uitgezocht hoor, die leuke singeltjes. En we gaan ze weer draaien op 45 rondjes per minuut. Die mooie zwarte schijfjes met zo'n mooie rondgat in het midden. En ik heb vanmorgen alweer een leuke selectie samengesteld. En daar gaan we nu van genieten. Tenminste, dat hoop ik dan maar weer. Radio Emmeloord uiteraard ontvangen in de omgeving vanaf Emmeloord via DAB+. En uiteraard vanuit ongeveer omgeving Harlingen, Pietersburen. Via de middengolf AM747 en wereldwijd via de diverse streams. Voor meer informatie kijk op onze website www.radioemmeloord.nl.
1: Radio Emmeloord, met de beste gouden ouwe.
0: En de volgende, Sam Cooke nu, de Chain Gang.

0: allerbeste gouden ouwe.
1: Herinnert u zich deze nog?
2: Love of Save the Day, Whitney Houston trouwens. Leuk om dat nog eens een keer weer zo terug te horen. Dit mag het trouwens ook zijn. Iets moois van Susan Vega.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorpsen uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws. De vermiste tiener uit Apeldoorn, die mogelijk onderweg was naar Rusland, is teruggevonden in Polen. Politiekorps uit Nederland, Duitsland en Polen werkten de afgelopen weken samen bij de zoektocht. Volgens het AD werd de jongen uiteindelijk aangetroffen bij een bushalte in Oost-Polen. Over zijn toestand is verder niks bekendgemaakt. De politie onderzoekt nog hoe hij daar terecht kwam. De Duitse regering heeft sceptisch gereageerd op het voorstel van de Russische president Poetin voor gesprekken met de Europese Unie. Volgens Berlijn is het plan niet geloofwaardig en vreest de regering dat Rusland vooral tijd probeert te winnen. Poetin stelde voor om oud-bondskanselier Schröder als bemiddelaar in te zetten. Europese landen blijven ondertussen verdeeld over direct overleg met Moskou. De Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius zijn onderweg van Tenerife naar Nederland. Hun medische controles zijn afgerond en het toestel vertrekt vanmiddag richting Eindhoven. Daar volgt een kort medisch onderzoek waarna de Nederlanders naar huis worden gebracht. Buitenlandse passagiers die meevliegen gaan in Nederland eerst in quarantaine. En de politie heeft in de slaapkamer van een 23-jarige man uit Zutphen ruim 340.000 euro cash, drugs en meerdere wapens gevonden. Het onderzoek begon nadat de man was gezien bij een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Ook een tweede verdachte werd aangehouden. De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, verboden wapenbezit en handel in harddrugs. Dan nog het weer. Vanmiddag blijft het overal droog. In het noorden schijnt geregeld de zon, terwijl vanuit het zuiden meer bewolking het land binnenkomt. Op de Wadden wordt het nog 13 graden, in Limburg lokaal 19. Later op de middag koelt het in het noorden snel af door een stevige noordenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: From the heart of Europe, in the Grand Duchy, beaming out all over Great Britain and around the world on shortwave, this is the 208 Top 20 Dateline Sunday, May the 15th, 1960. Hello again, it's Simon Tate here for Alan Dell. Four new ones on the hit parade this week. From last week, we lose Bobby Darin, Bobby Rydell, Ella Fitzgerald and Jim Reeves. But we gain three shiny new 45s. All at the bottom end of the top 20. And we have a couple of 208 new spins. And the first is a lively new disc. It comes from Dinah Washington and Brooke Benton.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert de Lauw. Goedemiddag, dit is het nieuws.
2: De Russische president Poetin denkt dat de oorlog in Oekraïne op zijn einde loopt. Dat zei hij tijdens de jaarlijkse dag van de overwinning in Moskou. Waar hij die verwachting op baseert, maakte Poetin niet duidelijk. Volgens hem heeft het Westen de confrontatie verder opgevoerd door steun aan Oekraïne. Poetin zei ook dat onderhandelingen mogelijk zijn, maar alleen als die direct leiden tot een langdurig vredesverdrag. China lijkt momenteel sterker aan de onderhandelingstafel te zitten dan de Verenigde Staten. Dat zeggen deskundigen bij WNL nadat president Trump zich opvallend positief uitsprak over de Chinese president Xi Jinping. Volgens oud-commandant der strijdkrachten Rob Bauer heeft China strategisch betere kaarten in handen door grotere grondstofvoorraden en minder last van internationale conflicten. Trump reist komende week naar Peking voor overleg met Xi. Iran heeft via Pakistan gereageerd op een Amerikaans vredesvoorstel voor het Midden-Oosten. Volgens internationale media lopen de onderhandelingen moeizaam en blijven de verschillen groot, vooral over de sancties en het Iraanse nucleaire programma. Pakistan bemiddelt nog steeds tussen beide landen. De Verenigde Staten wachten nu op verdere gesprekken om te bekijken of een bestand haalbaar blijft. En een 15-jarig meisje uit Oestgeest is overleden tijdens een halve marathon in Leiden. Het meisje werd onderweg onwel en hulpdiensten rukten massaal uit, maar reanimatie mocht niet meer baten. De organisatie besloot daarna de 10 kilometer en de kidsrun af te gelasten. Lopers die al onderweg waren mochten hun wedstrijd nog uitlopen. Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: I want you. 18 last time, 17 this for Bob Dylan's I Want You.
4: For all that's worthwhile, your radio dial is on Radio Luxembourg.
3: Entered on the 3rd of July on the very first Top 20 show I hosted. That was 8 weeks ago, but now the time for parting is at hand and a drop to 20 for Petula Clark and I Couldn't Live Without Your Love.
5: Cosmic prize has come in by
6: Big Fry.
7: Big Fry chocolate cream, give it a try.
8: Tomorrow night at 9. All right. Right. And that means good night.
9: The time now is 11 o'clock, British summertime, midnight Central European time. The makers of Stay Blonde and Brunatech shampoos bring you Europe's number one pop music program, Radio Luxembourg's Top 20.
10: With your DJ BA, Barry Aldous, bidding you welcome to the show for the very first time, the Top 20.
11: A good evening to you from this boy, Don Wardell, Studio One of Radio Luxembourg, Monday night, 11 o'clock.
12: And a very good evening to you from this boy, Simon Tate, in for that boy, Don Wardell, at Studio One here in the Grand Duchy for this week's 208 Top 20, Sunday the 14th of May.
13: 1967.
12: And the middle of May sees just two new ones coming into the Top 20, meaning we've lost Harry Secombe and Cliff Richard, but we've gained the Kinks and the Beach Boys.

0: String.
1: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. 14 Spanjaarden van expeditieschip Hondius zijn zondag geëvacueerd en aangekomen in Madrid. De groep, bestaande uit 13 passagiers en een bemanningslid, gaat in quarantaine in een militair ziekenhuis. Het schip ligt voor anker bij Tenerife nadat het werd getroffen door het Hantavirus. Binnenkort zal het schip naar Rotterdam varen voor een grote schoonmaak. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi schrijft in haar nieuwe memoires dat ze in Iraanse gevangenissen is mishandeld, langdurig is geïsoleerd en medische zorg is ontzegd. Ze zegt ook voortdurend te zijn ondervraagd. In 2023 won ze de Nobelprijs voor de Vrede vanwege haar strijd voor vrouwenrechten en mensenrechten in Iran. Haar boek verschijnt in september.
3: Dan nog het weer. Vanavond overheerst in het zuiden de bewolking, terwijl het noorden af en toe nog een opklaring ziet. In het zuidoosten kan wat regen vallen, maar elders blijft het droog. De temperatuur daalt vanavond naar 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden.
2: En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met voorstijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Direct from the UK, this is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Nederland stuurt maandag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om bemanningsleden van expeditieschip Hondius op te halen. Zondag vertrok al een chartervlucht naar Eindhoven met 26 opvarenden, onder wie 8 Nederlanders. Medische begeleiding was aanwezig en een deel van de crew vaart het schip later naar Rotterdam. Ruim 2 maanden na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en de Verenigde Staten en Iran kampen Iraniërs met fors stijgende prijzen. Basisproducten als rijst, olie, kip en vlees worden dagelijks duurder. Door inflatie, sancties en economische problemen verdampt spaargeld snel. Veel Iraniërs proberen hun geld veilig te stellen door goud of zilver te kopen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Een hele goede avond, beste mensen. Welkom weer bij een uurtje Music Specials hier op Radio Emmeloord. En mijn naam is Annelies. Ja. En vanavond is het thema...
1: Music, music, music. Music, music, music.
0: Music, ja, music, muziek. Ja, ja, dus ik kan u alleen maar aanraden om te luisteren naar de muziek. Ja, moet ik wel de goede knop openzetten. Ja, er gaat even iets mis. Maar ik ga even kijken wat ik hier aan kan doen. Ja, één momentje. En dan moet ik deze aanzetten. En dan gaat die... Hopla.

Heerlijke muziek van de Doobie Brothers. Raden ons aan om naar de muziek te luisteren. Nou, dat gaan we doen. Het komende uur. Listen to the music. Dat was het, het lied van de Doobie Brothers. Ja, Lost in Music, daar gaan we mee verder nu. Dat is natuurlijk bekend geworden door de Sister Sledge. In 1979 was dat. Maar van het album Now Imagine uit 2025 is hier de Soul Trent Orchestra.

0: Orchestra. En ze zongen het samen onder begeleiding van het orkest van Papik, die ook de producer van het geheel was. In 2025 was dat. En straks komt hij nog een keer voorbij. Papik dan, hè?
1: Time for music!
0: Leuk, ja, ik schrik er zelf een beetje van.

Arthur Conley met Do You Like Good Music? Sweet, that sweet soul music. Ja, en mag ik... Ja, ik zit er een beetje langs vandaag. Ja, dan druk je op een knopje en er gebeurt er gewoon niks. Ja, dat kan. Dan moet je gewoon iets harder drukken, Annelies. Oké, volgende keer beter. Ja, u hoorde inderdaad, u luistert inderdaad naar Radio Emmeloord. Maar misschien luistert u wel vanuit Middelburg naar Happy AM. Radio Elvara vanuit Heer Hugo Waard. Of naar Backyard AM uit Zaandijk.

Ja, met Song van Brian Wilson, dit liedje trouwens ik schreef, waren dat natuurlijk de Beach Boys met I Can Hear Music. Music to Watch Girls By, dat was een hit voor Andy Williams. Dit is dezelfde uitvoering, maar dan onder begeleiding van Studio Rio. Music to Watch Girls By.

Music to Watch Girls By, dat was van het album Studio Rio Presents the Brazil Connection, mondvol. Andy Williams natuurlijk met Music to Watch Girls By. En dan gaan we verder met Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where the music takes me.

Uit Jamaica komt hij, deze zanger, Jimmy James. En hij was bekend, heel bekend in de jaren 60. Met deze hit, I'll Go Where the Music Takes Me. Maar hij had ook nog een andere hit en dat was Now Is The Time. En dat allemaal samen met zijn Vagabonds. Ja, deze kan ik natuurlijk niet overslaan, hè. Thank You For The Music. Hier is ABBA.

met liedzang van Agneta, dat is de eerste A, die blonde, grijs inmiddels denk ik, was dit natuurlijk ABBA. En geschreven was het door de BB's, Björn en Benny uit 1978. Thank you for the music. En we blijven nog even in Zweden, een liedje over een muziekdoos. Hier zijn de Hepstars, Musicbox.

0: dat is een lief liedje, hè? De Hep Stars met Music Box. Benny Andersen trouwens van ABBA, die begon ooit in de Hep Stars. En de Hep Stars waren natuurlijk bekend met het lied Sunny Girl.
1: With love, peace and good music.
2: Muziek vanaf de zeebodem. Dit is Radio Emmeloord.
0: Music of My Heart, dat is een album van Gloria Estefan uit 1959, maar dat klopt niet, 99. De titelsong zingt ze samen met de groep NSYNC, waar je tong over breekt.

Dat was de titel van het liedje Music of My Heart. Gloria Estefan samen met de Amerikaanse boyband NSYNC. Ja, ik vind geen namen goed. Met onder andere toen nog Justin Timberlake, maar die ging later solo. En hij is ook acteur inmiddels.

Annette Monroe was dat. Ik ben een fan van The Man with the Golden Voice. Het liedje heet The Music Played. En inmiddels is het 6:06 geworden. En luistert u naar het programma Music Specials hier van Radio Emmeloord. En als thema hebben we vanavond muziek. Muziek. Er hangt muziek in de lucht. Althans, volgens de Nederlandse band...

There's Music in the Air, dat was de Nederlandse band Us. En dit is allemaal op de melodie van een heel oud volksliedje. Komt vrienden in de ronde, zo heet het. Het slijperswiel, zo wordt het ook wel genoemd. En het arrangement van deze uitvoering van Us was van Dick Bakker. En de tekst was van Ron Brandsteder.

kort liedje was dat van John Denver. The Music Is You van het album Back Home Again. Het geluid van een draaiorgel. Ja, daarmee begint het lied van Pussycat. Then the Music Stops.

0: lekker vrolijk liedje van het album Blue Lights uit 1981 van de zusjes Veldpaus. De Pussycat natuurlijk uit Zuid-Limburg, daar kwamen ze vandaan. Ja, en ik had u het orkest van Papiek nog een keertje beloofd. Nou, hier begeleidt hij zangeres Sarah Jane Morris met Let the Music Play.
1: Can I have a ticket, please? Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

Let the music play, prachtige Italiaanse productie van Sarah Jane Morris. Zij zong het en het orkest van Papiek begeleidde het geheel. Ja, en dan hebben we hier nog een Italiaanse productie van uit de musical The Phantom of the Opera van Andrew Lloyd Webber. Sarah Brightman, die zong het ooit, maar dit is de versie van Andrea Bocelli.

uit de musical The Phantom of the Opera was dit The Music of the Night, gezongen door Andrea Bocelli. Wat een prachtige stem heeft die man. Is ook een mooie man, vind ik persoonlijk. Ja, deze kan natuurlijk niet ontbreken. John Miles met Music.

Ja, dat was John Miles met Music en die besloot het thema over muziek van vanavond. Dit komt zo meteen na het nieuws. Fijne week en graag tot volgende week. Dag.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een van de vijf Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankel bestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. De oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt nog niet voorbij. Ondanks een fragiel staakt het vuren waren er opnieuw gevechten rond de straat van Hormuz. Washington wacht op een Iraanse reactie op een Amerikaans vredesvoorstel. Ondertussen blijven spanningen oplopen en waarschuwen beide partijen voor nieuwe aanvallen. Tijdens de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen is het duel tijdelijk stilgelegd nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Scheidsrechter en spelers gingen naar binnen vanwege de onveilige situatie. Na een onderbreking kon de wedstrijd later worden hervat, terwijl de politie en beveiliging ingrepen om de orde te herstellen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, dat was Nancy Sinatra met These Boots Are Made For Walking. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur. Ik ga een top 20 draaien uit de Muziek Express van midden jaren 60. Ik dacht 1966. En dan zie ik wel waar ik uitkom. En je hoorde net nummer 1. En dit is nummer 2.

Crispian Sint-Pieters. En deze uitzending is niet alleen via DAB+, met een versterkte zender vanuit Emmeloord, maar ook op Happy AM 1395, Backyard AM 1116 en Radio Elvira 1224.

0: No.
1: Barbara Streisand met Second Hand Rose. En je luistert naar een top 20 uit de Muziek Express van mei 1966. En daar stond ook Wim Zonneveld in.
2: Toen ik jou de roze tieroom langzaam binnenschrijden zag, met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende.

plein ontwaakte. En terwijl je stil stond met gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hartje brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. Het zal zo'n 30 jaar geleden zijn

hebt me belazerd, je hebt me betonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik honderd. Je hebt me belazerd en je hebt me betonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je

actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd, reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oeh! Goedemiddag, hoor. Deze dame hier wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

Ja, wie zegt u? De Who. Ik had vroeger een hele grote poster aan de muur hangen van de Who. En dat was alles nog intact. Ook een drumstel en hun gitaren. Want soms sloegen ze alles aan puin. En hier zijn Simon en Garfunkel.

The Beatles met Michelle. En u luistert naar een top 50 van Muziek Express 1966. Waar we toen drie muziekbladen, Muziek Express, Muziekparade en Tuny Tunes. En in Engeland nog de New Musical Express. En ja, daarvoor had ik een auto gekocht, mijn eerste auto. En toen waren er 1,5 miljoen auto's in Nederland. Maar toen dronk men al en daarom kwam er een actie. Niet rijden achter het stuur als je wat op hebt. En deze meneer zingt eigenlijk over de eerste Bob. Als dat lukt, dat lukt dus niet.

Peter en Gordon met het prachtige Woman. Ja, sinds anderhalve week zitten we op een nieuwe DAB-zender en de frequentie is iets verschoven. En als u ons nu online beluistert, omdat u ons niet meer kunt vinden op DAB, dan moet u even opnieuw scannen en dan kiezen Radio Spatie AM.

Ja, wat een kabaal op de zondagavond. Het was Q65 met Jo de Victor. En dat allemaal uit een oude top 50 van Muziek Express van 1966 mei. Dus dat is al een tijdje geleden, een jaar of 60. En toch is de muziek zeer herkenbaar. Dit was het dan weer. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug maandagmorgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige zondagavond en graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Voor de Australische kust is ongebruikelijk gedrag bij bultrugwalvissen vastgelegd, waarbij de dieren pirouettes draaien en hun bek openhouden zonder te eten. Wetenschappers zien dit zelden en vermoeden sociaal of speels gedrag. Het fenomeen, ook wel gapen genoemd, werd waargenomen tijdens de jaarlijkse migratie langs broedroutes richting de warmere wateren van Australië. Een van de 5 Fransen die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius vanaf Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. De groep is in strikte isolatie geplaatst en krijgt medische zorg. Tijdens de repatriëringsvlucht traden al klachten op. De Franse gezondheidsminister houdt later nog een toespraak. Voor de kust van Qatar is een bulkschip geraakt door een drone of projectiel met korte brand aan boord, maar zonder gewonden. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn droneaanvallen gemeld en grotendeels onderschept. Tegelijkertijd blijven Iran en andere partijen ondanks een wankelbestand aanvallen en onderhandelingen over een nieuw voorstel via bemiddeling van Pakistan voortzetten. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: Zandvoort en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in een fragment van het CBS-programma 60 Minutes dat de oorlog tegen Iran pas echt eindigt als het verrijkte uranium is verwijderd. Hij noemt dit een cruciale missie en wijst op resterende raketdreiging en proxies. Er geldt nog een wankel staakt het vuren, terwijl onderhandelingen via Pakistan doorgaan. Dan nog het weer. Vanavond zijn er flinke opklaringen, al trekken lokaal ook wolkenvelden over het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur zakt vannacht naar 5 graden in het noorden tot ongeveer 9 graden aan zee. Er staat weinig wind en plaatselijk kunnen nevel- of mistbanken ontstaan tegen de ochtend. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overweg Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.